0: ZFM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidsspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodzhavatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn auto moet weer voor de APK.
4: Dan moet je naar Fai Autogroep.
3: Fai Autogroep?
4: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
3: Fai Autogroep, klinkt goed?
4: Kijk even op faiautogroep.nl.
3: Faiautogroep.nl.
5: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top

0: je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidsspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
3: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
4: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellentlogistics.nl.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, beterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Mobiele Kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar Fai Autogroep.
1: Fai Autogroep?
2: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: Fai Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: Faiautogroep.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nabluswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woonwijk. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
4: Tot zover het radionieuws.
5: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk.

0: De hoofdpunten van het radionieuws.
1: Komend half uur op Domstad Radio. En ook deze. Spanje.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klaar bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad

0: restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar Fai Autogroep.
1: Fai Autogroep?
2: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: Fai Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: Faiautogroep.nl.

0: man. I do what I can.
1: Komend half uur op Domstad Radio. En ook deze.
2: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze. En deze.
1: Allemaal bij de soundtrack van je leven op Domstad Radio.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met

maatregelen als die er niet komen. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. Het weer, hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
2: Wist die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
3: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Mobiele Kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans Installatietechniek. Energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.

artiestennaam van de Amerikaanse zanger Gianni Corgiani. En nummer Tonight is een klassieker in de Italo Disco scene. Daar hadden we het gisteren ook al even over de Italo Disco scene. 1983. Het nummer kwam uit in 1983 en was in 1984 erg populair in discos en clubs. Ik kan je vertellen, dat is het eigenlijk nog steeds. Ja. Hey, dit is Leslie Sebastian Charles. Hij komt uit Trinidad. En heeft ook Britse roots. We hebben het over Billy Ocean. En dit is nummer Are You Ready in 1980. En bereikte de 13e plaats in de Nederlandse top 40. Are You Ready is gebaseerd op Michael Jackson's Don't Stop Till You Get Enough. Nou, dat hoor je ook inderdaad wel. Uit 1979. En Billy Ocean dacht, die beat, die wil ik hebben. Are you ready to go?

and the Gang. Tot in 1984. 11e plek. Nels Top 40 met deze Straight Ahead. En die band die was al opgericht in 1964. En vierde dus in 2024 hun 60-jarig jubileum. Dat is ongelooflijk. Na jaren 80 bleef Cool and the Gang toeren en brachten ze nieuwe muziek uit. Diverse bandleden die bleven wisselen. Ja, dat kan ook niet anders als je al zo lang meegaat. Benny, die ligt ook al lang onder de groene zolen. Met Vrijgezel behaalde hij 1981 een 11e positie in de Nederlandse top 40. En het is onlosmakelijk met hem verbonden en werd in Vlaanderen zelfs het tweede volkslied genoemd. Benny Nijman overleed op 7 februari 2008.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

Britse band Big Bag scoorde 1982 een hit met dit Papa's Got a Brand New Big Bag. Nummer 17 in de Nederlandse top 40 destijds. De band stond bekend om een mix van funk, jazz en punk. En het is eigenlijk een knipoog ook naar James Brown's Papa's Got a Brand New Bag. De leden hadden een voorliefde voor varkens, pig in hun artwork en hun naam. Ik heb ook wel een voorkeur voor varkens, vooral, weet je die dingen ook alweer? Beenrips, vind ik wel lekker. Ja, ik hou daar ook wel van. Of een lekker beenhammetje, heerlijk. Whitney Houston uit 1987. En hij heet So Emotional. Afkomstig van het album Whitney. En dit bereikte de 18e plaats in de Nederlandse top 40. Je zou het niet verwachten, maar het was echt wel. Een stembereik van 5 octaven. Nou, laten we er even naar luisteren.

Oh, how to love him and if I can't have you. In 1980 scoorde ze een hit met Love Pains. Dit was natuurlijk Yvonne Elliman. Hij heeft de 20e plaats in Nederlands top 40 in 1980. Love Pains was 1980 haar laatste top 40 hit in Nederland. En daarna hebben we niets meer van Yvonne Elliman vernomen. Deze man, de zoon van de grote Lennon, Julian Lennon, scoorde in 1985 een grote hit met Too Late for Goodbye. En het kwam van zijn debuutalbum Valot. Too Late for Goodbye was in 1985 zijn grootste hit in Nederlands top 40. En hij bereikte de nummer 13. Hij probeerde in de voetsporen te treden van zijn vader, John Lennon. Dat lukte tot op zekere hoogte, maar nooit.

Radio. En ook deze.

Bryan Adams en Tina Turner. It's Only Love. 1985 en bereikte 1986 de 19e plek in de top 40. Bryan Adams schreef It's Only Love samen met zijn vaste songwriter partner Jimmy Valens. En Tina Turner nam haar vocalen slechts in 3 uur op. Nou, het nummer duurt maar 3 minuten, dus dat vind ik nog best lang.

James Lloyd. And Keep On Smiling. En 87 een hit die de 16e plaats bereikt in de Nederlandse top 40. Was overigens zijn enige hit in Nederland. En na zijn korte succes verdween James Lloyd uit de schijnwerpers en bracht geen verdere muziek meer uit. Dat wil zeggen, niet bekend in ieder geval. Dit is Queen.

van Michael Jackson natuurlijk. Big Fun scoorde in 1989 een bescheiden hitje. Het haalde niet meer dan de 30ste plaats in de Nederlandse top 40. Creatie van het beroemde productieduo Stock Aitken & Waterman. Bekend van al hun aanstekelijke pophits in de late jaren 80. Maar dit was een klein missertje, zoals dat heet. En we zijn inmiddels aangekomen bij de laatste plaat van deze 80s at 8. Amerikaanse popgroep, hip-hopgroep, De La Soul. En Say No Go. Hey, luister meteen lekker naar The 90s at 9. Wes op vrijdag. En daarna hebben we nog Beumers weekend kick-off. Daarna ben ik er met bijna weekend. Bouwtje in de middag. En de Utrechtse top 100. Vergeet daar zeker niet naar te luisteren, want die wordt fantastisch.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein, voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klaar bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door Russische luchtaanvallen is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw een belangrijke brug beschadigd. Gisteren werd de zuidelijke brug, die een belangrijke verbinding tussen het oosten en westen van de stad vormt, ook al geraakt door droneaanvallen. Hij is nu volledig gestremd. Vannacht werd ook een flatgebouw getroffen. Er brak brand uit en één persoon kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.

0: goedemorgen, lieve luisteraars.
1: Een hele goede morgen op deze toch wat zonnige vrijdagochtend.
0: Ja, vandaag is het weer zonnig.
1: Het is heerlijk buiten.
0: Gisteren was het weer regen.
1: Ja, nou ja, maar gisteren was ook een Nederlands elftal, dus dat
0: is... Ja, dat is waar. wat hebben we vandaag in de show?
1: Nou, we hebben de Fonds van Vinted.
0: De stofzuigerplaat.
1: De dag van vandaag.
0: En nog wat verzoekjes. Er volgt er straks een.
1: Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Mijn naam is Esther.
0: Hey, Zwener.
1: Welkom bij
0: Best op Vrijdag.

0: Justin Timberlake.
1: Ja, en daarvoor was het Sandra in The Heat of the Night.
0: Ja. We gaan verder met verzoekjes die ik heb binnengekregen. Ik heb er eentje van mijn dochter.
1: Nou, super.
0: Ja, die is helemaal fan van K-pop.
1: Ja.
0: En ze zei, mam, ba-a.
1: Ba-a?
0: Ja, ba-a. Ja, zij is van de Britse accenten, maar dan zonder de T uit te spreken. Dus dit is BTS met Butter. Smooth.

0: Miss Dynamite met It Takes More.
1: Nog meer.
0: More, give me more.
1: More verzoekjes.
0: Heb je die nog?
1: Ja, nou daarvoor hoorde je Son Mieux met Morning. En dat is nog een verzoekje van jouw moeder.
0: Van mijn moedertje.
1: Ja.
0: Oh, wat gezellig.
1: Ja, toch de belofte nagekomen.
0: Heb je nog meer verzoekjes?
1: Ja, straks komt er nog eentje.
0: Oké, okay, ja. Okay. Ik heb in de tweede uur ook eentje.
1: Oké.
0: Okay. Ergens.
1: Nou, dat zijn er best wel wat.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: We doen het goed.
1: Ik wil even iets voorstellen.
0: Ik zeg, kom maar op.
1: Loop even naar de trapkast. Of de berging. Of waar de stofzuiger staat. En zet hem nog niet aan, want het is leuker als je dat tegelijk doet met het volgende nummer van de stofzuigerplaat.

0: Smooth Criminal van Michael Jackson. Ja, dat was het verzoekje van mijn dochter.
1: Kijk.
0: Ja, dat was voor mij de laatste dit
1: zo
0: uur.
1: Zo'n vette clip dit ook.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, ze wist niet hoe het liedje heette. Dus ze ging hem zingen. Ja, mam, hij gaat zo. Doedoedoen, doedoedoen.
1: Yep, check, check.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb dat dansje heb ik nog wel vaak gedaan, hoor. Met dat vooroverbuigen, zeg maar.
0: Oh ja?
1: Dat kostte me mijn enkel en kruisbanden.
0: En je neus.
1: Eigenlijk alles.
0: Oh, oh. We hebben de dag van vandaag natuurlijk nog.
1: Oh ja, wat is het voor dag van vandaag eigenlijk?
0: Nou, het is vandaag Nationale Ouderendag.
1: Mm-hmm.
0: En gisteren Internationale Ouderendag.
1: En gisteren was het ook jouw verjaardag.
0: Ja, ik ben ook.
1: Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zou ze leven.
0: Ik ben ook een dagje ouder geworden.
1: Dus
0: oh nee,
1: je doet bijna mee. Je doet bijna mee.
0: Bijna. Nee, ja, jij eerder nog.
1: Ja, ja, ja.
0: maar het gaat er dus om, tijdens Nationale Ouderendag, dat je dus ouderen, een senior, ergens mee naartoe neemt.
1: Kijk.
0: Maar ze mogen wel zelf kiezen.
1: Dus je laat ze even uit.
0: Ja, dat zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja, maar goed. Daarvoor hebben we speciaal een nummertje uitgekozen. Band of Gold, This Is Our Time.

0: op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellentlogistics.nl.
1: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De ouders zijn aangeklaagd. De moeder van het jongetje had wel een wapenvergunning, maar riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden wegens onveilig opbergen van het wapentuig. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. Het weer, periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Er is weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
3: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
4: Mijn auto moet weer voor de APK.
5: Dan moet je naar Fai Autogroep.
4: Fai Autogroep?
5: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
4: Fai Autogroep, klinkt goed?
5: Kijk even op faiautogroep.nl.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Wes op vrijdag.
1: Hallo, hallo.
0: Wat hebben we in de show het tweede uur?
1: De vondst van Vinted is nog over.
0: Een paar verzoekjes hebben we nog.
1: En dan hebben we het programma De Vaste Items wel gehad.
0: Ja, heel veel lekkere nummers.
1: En misschien nog wel een leuk verhaal.
0: Ja, vast. Vast een leuk verhaal. Ja. Maar we beginnen wel eerst met iets wat een beetje op mij slaat.
1: Hoezo?
0: Herman Bro.

0: specialty with Come With Me.
1: Het is wel een beetje wakker wordt plaat. Mocht je nog niet wakker zijn, dan ben je het nu wel.
2: Maar dan ben je wel vrij laat.
1: Ja, nou ja, het is...
2: Ik heb een vraag.
1: En dat is?
2: Nou, jij zei dat nummer Herman Brood. Ja. Dat slaat een beetje op mij.
1: Ja.
2: Hoezo?
1: Oh, wordt dat het diepgaande interview vandaag?
2: Ik was gewoon benieuwd.
1: Met mijn vingers altijd aan de knop van de radio zit te prutsen.
2: Echt? Ja, dat doe je wel, ja.
1: Ja, ik denk in mijn hoofd dat er bepaalde volgorde iets moet hebben. En dan ga ik zelf al dingen doen. En dat is dan bijvoorbeeld in Esther de eerste uurtje. En dus dat is niet heel handig.
2: Nee.
1: En ik heb ook, normaal gesproken doe ik altijd nummertjes een beetje bij elkaar zoeken. En nu had ik natuurlijk Pet Shop Boys met It's a Sin. En daarna Special D en Come With Me. Dus dat leek absoluut niet op elkaar.
2: Dus je gaat uit je comfortzone.
1: Heel erg.
2: Oh, heel ik erg. Zie het aan je.
1: Maar goed, we gaan maar snel verder met Stevie Wonder.

0: Ja, Chris Isaak met Wicked Games.
1: Mooi nummer hoor.
0: Ja, het is, en vond je mijn zang ook?
1: Ja, ik toch? Was helemaal...
0: Snap ik.
1: Wauw.
0: Ja, niet te doen hè.
1: Nee, niet dat... over jezelf.
0: Oh ja, dat was het.
1: Niet naast je schoenen gaan lopen.
0: Oh ja, oh ja, oh ja.
1: Doe je slippers maar weer aan.
0: Oké, ik vond het al zo koud. De Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.

0: Werner.
1: Dat ben ik.
0: Ja.
1: Ben ik aan de beurt?
0: Ja, jij bent zeker aan de beurt.
1: Ja, je hebt hem zelfs aan.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Gisteren was natuurlijk Esther jarig. En daarvoor had ik een aantal shirts besteld via Vinted.
0: Ja.
1: En daar heeft ze er nu eentje van aan. Het is een shirt van de Rolling Stones. En daar staat op Tattoo You.
0: Nee, volgens mijn dochter.
1: Ja, oké. Okay. Die houdt niet zo van klinkers. En 1981.
0: Ja, moet je echt mijn geboortejaar op de radio zeggen?
1: Ik had nog helemaal niet gezegd dat je geboortejaar was. Waarom zeg je dat, Esther?
0: Nou, mensen kunnen ook wel tellen, hoor.
1: Nou ja, goed.
0: Maar goed.
1: Laat ze maar lekker tellen.
0: Ja.
1: Laat ze maar lekker tellen. Maar speciaal voor jou, lieve schat. Ja, toch wel een beetje ons nummertje.

0: And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Oké. Okay.
2: Liefje.
1: Ja?
2: Hoorde dat erbij?
1: Ik heb geen idee. Ik heb het er niet bij geplakt. Waren niet van de Fugees met Killing Me Softly?
2: En iets met een breaking point.
1: Ja. Nou ja, daar kan je een hele serie van maken, toch?
2: Ja, Breaking Bad.
1: Breaking Bad, ja, die wilde ik ook zeggen, ja. Super grappig. Maar daarvoor was het UB40 met Maybe Tomorrow en Katy Perry met Hot and Cold.
2: Katy Perry.
1: Hey, we gaan er bijna uit. Het is bijna 12 uur, lieve mensen.
2: Jammer weer dat het zo snel gaat.
1: Ik hoop wel dat iedereen het heel leuk vond.
2: Ik wel in ieder geval.
1: Ja, ik ook. En ik zou het heel leuk vinden als er weer nieuwe verzoekjes komen, zodat we die kunnen verwerken.
2: Ja.
1: De marinier had ook wel 2 verzoekjes, maar ik had ze dus allebei niet.
2: Oh.
1: Ja, dat is een beetje jammer.
2: Maar misschien kunnen we hem vragen of hij weer 2 andere wil bedenken voor volgende week.
1: Ja, en ik snap ook wel, want hij wilde eentje ook van Herman Brood. Dus ik heb wel Herman Brood gedraaid.
2: Oké. Okay.
1: En hij wilde Happy Birthday. En die heb ik niet gedraaid, maar ik heb dan, Stevie Wonder gedraaid.
2: Oh ja.
1: Dus ik heb het wel een beetje gedaan, maar niet helemaal juist.
2: Nou, dan krijgt hij nog een kans.
1: En moet je wel even vragen waarom die dan Herman Brood wilde.
2: Dan Team.
1: Moet je even vragen, ja.
2: Team, waarom wilde je Herman Brood?
1: Nou, omdat Werne de weekkampioen darten was.
2: Alweer?
1: Als je wint, heb je vrienden.
2: Maar
1: we gaan eruit met 2 heerlijke nummers. We eindigen zometeen met Bob Sinclair en Love Generation. Maar we starten met Cassandra. Every time we touch.
2: Heb een goed weekend.
1: Heel fijn weekend gewenst. Doei doeg.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die daar je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

Aarmans, installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Aarmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Aarmans installatietechniek. Kijk op aarmansit.nl.

0: neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Dit is Rob Krabbendam met Radio Nieuws. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. En scheepsbouwer Dama uit Gorkum wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat hij de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dama. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het Radio Nieuws.
2: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

Ja, dat zou natuurlijk te gek zijn. Een live optreden hier vanuit de studio van Domstad Radio. Maar nou ja, we gaan het zien. Wat er sowieso in zit is natuurlijk de vers van de persplaat, de datumplaat, een trio en een mooie tip van Jasper. Kortom, alle reden om het komende uur lekker te blijven luisteren naar Beumers Weekend Kick-Off. Ik heb er onwijs veel zin in. Het is vrijdag 2 oktober. Dit is U2.

Beste luisteraars, nogmaals van harte welkom bij deze editie van Beumer's Weekend Kick-Off. Leuk dat je weer luistert. Je hoorde U2 en Angel of Harlem. In februari van dit jaar kwam Bruno Mars met zijn vierde studioalbum The Romantics. En van dat album verschenen al de singles I Just Might en Risk It All, die je natuurlijk ook hier in mijn show hebt kunnen horen. Maar die hele plaat is eigenlijk steengoed. Dus ik draai het nummer Something Serious, dat na Nothing Left, wat mij betreft ook een heel prachtig nummer, maar na Nothing Left het minst beluisterde nummer is van dit album op Spotify. Maar wat mij betreft gewoon een echte lekkere Bruno Mars plaat.

0: van het album De Lachende Derde uit 2010 was dit Sterrenstof. Je hoorde De Jeugd van Tegenwoordig. Kijk vooral ook even die documentaire. The Making of De Jeugd van Tegenwoordig, die de VPRO eerder dit jaar uitzond. Ik had het genoeg om ze te mogen filmen op Lowlands. Grote bende, maar superleuk. We gaan naar de vers van de persplaat. Die komt deze week van Leon Bridges. Hij is niet alleen een geweldige soulzanger, maar hij is ook acteur. Dan speelde hij Jill Scott Heron in de film over zijn leven. En hij won eens een Grammy Award. En nu is er dus een nieuwe single en een nieuw album. Het album heet Happiness Anywhere. En daarvan nu de single Watch You Dance.
1: Dit is Beumers vers van de persplaat.

hoorde Nova Star, de One Man Band van Joost Zwegers, die hier in 2000 een hele dikke hit mee scoorde. In 1996 won hij, laten we zeggen, de grote prijs van Nederland, maar dan in België. Dat heet daar de Humo Rock Rally. En daarmee was eigenlijk de eerste stap gezet richting stardom. Hij maakt nog steeds heel veel mooie platen, treedt nog steeds op ook. Joost Zwegers dus met Nova Star. Vandaag in 2018 ontvangt schrijfster Annette Schaap de Gouden Griffel voor haar boek Lampje, beste luisteraars. Mocht je dit boek niet kennen, lees het voor. Kijk desnoods de serie die de VPRO naar aanleiding van dit prachtige boek maakte. Maar gun jezelf het verhaal over het meisje Lampje. Nou ja, ze heet eigenlijk Emilia, net als haar overleden moeder. Ze woont met haar vader in de vuurtoren. En ze doen er alles aan om het licht aan te laten opdat schepen veilig de haven binnen kunnen varen. Ja, totdat dat natuurlijk een keertje misgaat. Ja, dan wordt het spannend en dan begint het verhaal. Ik draai The Lighthouse Family met High, speciaal voor Lampje.

Vanessa Paradis, ooit de muze van Lenny Kravitz. Je hoorde Be My Baby. Uit 1992, beste luisteraars. Vanavond ga ik samen met buurman Eddie naar Paradiso, de Amsterdamse poptempel, waar Jalen Negonda, net als gisteravond, een concert geeft. Ik heb geprobeerd om hem naar de studio te halen. Ik zei het al eventjes, maar ja, het is me helaas niet gelukt. Maar oké, fantaseer even met me mee. Sluit je ogen en zie hoe ik hier een mooie vleugel naar binnen rij, die ik in het midden van de studio zet. Vervolgens komt Jalen binnengelopen. Hij gaat zitten. Hij geeft ons even die grote glimlach. En dan begint hij te spelen.

0: Jalen, thank you man. I'll see you tonight. Dat was Jalen de Gonne, beste luisteraars. Al dan niet live vanuit de studio. Laten we lekker verder gaan. We gaan weer racen dit weekend. Kijk ik ook enorm naar uit als fan van de Formule 1. Zelfs al kaartjes gekocht voor de race volgend jaar in Portugal. Maar dit weekend rijden we de Grand Prix van Bahrein, die vanwege de spanning in het Midden-Oosten gehouden wordt in Kuala Lumpur, Maleisië. Volg je het nog? Nou ja, goed. In Kuala Lumpur dus. Ik ben er wel eens geweest. Staat onder andere bekend om haar Twin Towers. En bij de inwijding van het gebouw in 1998 was dat, was het hoogste gebouw ter wereld. Inmiddels natuurlijk al lang weer overtroffen. Maar deze Petronas Twin Towers, die blijven de hoogste identieke gebouwen ter wereld. Dus ik dacht, een trio gewijd aan deze dubbele torens. Straks hoor je Nickelback met When We Stand Together. De band Tower of Power, with Soul with a capital S. En nu eerst Street Off van Rebel MC en de Britse producersgroep Double Trouble.
1: Code, tell me something. You can't play.

trio van deze week. Tower of Power. Nickelback. En we begonnen met Double Trouble. Het is tijd voor de tip van Jasper. 2 jaar geleden kwam hij met een tip van het bandje Cafuné. Een Amerikaans indie pop duo bestaande uit Sedona, Chad en Noah Jew. Het nummer dat ik toen draaide was Tech It. En nu tipt hij mij dat nummer opnieuw. Omdat het een akoestische versie is waar hij op gestuurd is. En die zo de moeite waard is. Dat hij zei, joh, pa, draai hem nog een keer. Dus ik draai hem nog een keer.

Je hoorde Jamiroquai met Love Philosophy. Heerlijke videoclip ook weer. Zijn vriendin in die videoclip wordt gespeeld door Heidi Klum. En ze hebben zo'n tuinfeest. En die tuin die zit dan ook weer in 70s in Sunny June. Andere plaat uit 2005. En hij rijdt er rond in zijn Bentley S1 Continental uit 1958. Zijn eigen auto, die heeft hij ooit gekocht. En die heeft hij dus laten verplaatsen naar Marbella, Zuid-Spanje. Om daar die videoclip op te nemen. Nou, kortom, het is een lekkere video om te kijken. Maar het is vooral een heel lekker dansplaatje. Ik word er altijd heel vrolijk van. En ik zie dat ik nog wel een heel klein beetje tijd heb. Niet heel veel meer, maar wel tijd genoeg om nog volgens mij twee plaatjes in te starten. Dus ik heb deze nog even uitgezocht voor je. Dit is Sienna Spyro met haar meest recente single Great Expectation. Er zit trouwens ook een hele mooie video bij.

Sienna Spyro met Great Expectation van het album wat ook dit jaar uitkwam. Ik draaide eerder al Material Lover, dat was van de film The Devil Wears Prada. En daarmee, beste luisteraars, zijn we echt aan het eind gekomen van deze editie van Beumers Weekend Kick-Off. We gaan eruit met Avicii en Hello Black, Wake Me Up. Rest mij nog te zeggen, wees een beetje lief voor elkaar en heb een heel mooi weekend.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
2: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. De Verenigde Staten sturen een derde vliegdekschip en twee landingsschepen naar het Midden-Oosten. Die zouden daar eind deze maand moeten aankomen. Aan boord zijn volgens Amerikaanse media 7000 bemanningsleden en 2000 mariniers. President Trump dreigt ondertussen met nieuwe aanvallen op Iran. In het tijdschrift Time meldde hij gisteren een recent Iraans voorstel voor een staakt het vuren te hebben afgewezen. Dat vond hij niet goed genoeg. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het Radio Nieuws.
3: Mijn auto moet weer voor de APK.
4: Dan moet je naar Fai Auto Groep.
3: Fai Auto Groep?
4: Ja, Fai Auto Groep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
3: Fai Auto Groep, klinkt goed?
4: Kijk even op faiautogroep.nl.
3: Faiautogroep.nl.
5: Heijmans installatietechniek. Energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

Hey, goedemiddag iedereen. Welkom bij de eerste editie van Bijna Weekend. Ik ben nu normaal gesproken, zou ik hier zitten met een co-host. Ja, die is nog even afwezig. Maar die komt er binnenkort bij. En dan gaan we het met z'n tweetjes gaan we een middagprogrammetje maken. En wat hebben we voor jullie allemaal in petto? Nou, 2 uur lang niks dan muziek. Van toen tot nu. Dat is van de ethisch tot en met nu. En we hebben ook vaste rubrieken. Stellingen hebben we. We gaan wat raadspelletjes doen. En misschien bel jij wel jouw bijnaam in. Ik ga het straks allemaal uitleggen hoe dat allemaal in elkaar gaat steken. Dit is in ieder geval de eerste nieuwe aflevering van Bijna Weekend. En we beginnen met een liedje uit 1998. Van dansproducent DJ uit Schotland, Ron Carroll. En Ron Carroll, dat is een man die bewijst dat je een nummer over sneakers kunt schrijven en toch de discotheek in krijgt. Yeah. Dit is Ron Carroll en Walking Down the Street. Yeah. With my Nikes on. Jazeker, dat gaat allemaal bij Bijna Weekend. Yeah.

En zo heette het liedje 2010. Ze kwam uit Nieuw-Zeeland. En leuk weetje, Brooke Fraser stopte na dit album jaren met muziek. En hervatte pas in 2022 met een nieuw album haar muzikale carrière. Waarin ze openhartig sprak over haar spirituele reis en persoonlijke transformatie die ze maakte naar het heden. De volgende is iets ouder, 1986, Bananarama. Moving On, 1986. En een trio uit Karen Woodward, Sarah Dellin en Sobhan Fahey. Die maakten een heerlijk hitje. Kennen ze nog van Cruel Summer in Venus? Maar dit is een andere.

Zoveel te doen. Toontje lager. Ja, dat hebben we ook. Ik heb een vraag voor jou aan de luisteraar. En je kunt ons appen op 030-369-0488. Dat is 030-369-0488. Herken jij jezelf in Zoveel te doen, waar Toontje lager over zingt? Gert-Jan Zwartjes. Als je dat weet, 030-369-0488. James Morrison, 2008. En Slave to the Music.

We can't not get enough. Ja, daar kan ik ook wel weer een vraag over gaan stellen. Laidback Luke met Mac Marksman. Maar dat doe ik niet, want ik heb de app die loopt over van antwoorden die ik net gekregen heb op mijn vraag. Herken jij jezelf in het lied Zoveel te doen? Nou, ik ga je vertellen. Heel veel mensen herkennen zich daarin. Ik heb Mark uit Utrecht. Die zegt, dit lied is letterlijk mijn ochtend. Zoveel te doen. Ik ben nu al moe als ik naar mijn to-do-lijst kijk. Eerst nog even een bak koffie. En Annelies schrijft, haha, ja, vreselijk herkenbaar. Mijn hoofd stuit het de hele dag alle kanten op. En Sanne, heel herkenbaar. Ik zou eigenlijk de zolder op moeten ruimen, maar ik zit nu op de bank te luisteren naar Toontje Lager. Iets met prioriteiten. En Danny, 24, hij heeft zijn leeftijd erbij gezet. Mijn moeder appte net of ik dit nummer hoorde. Blijkbaar een subtiele hint dat ik mijn kamer op moest ruimen. Nou, hij begint morgen, schrijft hij erbij. Dus dan weet je dat, mama.

Maroon 5, Never Gonna Leave This Bed. Weet je trouwens dat het nummer geschreven werd als liefdeslied? En het een verborgen metafoor bevat over luiheid. Ja, dat maakt het wel net even wat humoristischer dan de meeste ballads uit het jaar. Zanger Adam Levine schreef het eigenhandig in 2007. Maar we kennen ze natuurlijk al een poosje, deze mannen. Al van de 19 jaren, ja zeker.

0: Egyptische mummies te vermalen tot pigment. En de fabrikant liet op 2 oktober weten dat ze simpelweg te weinig mummies nog hadden om er nog verf van te kunnen maken. Nou, dat is opmerkelijk, zeg maar.
1: I'm gonna take y'all back now. Back.
0: Ja, jij bent ook opmerkelijk. Dit is Wyclef Jean samen met Bono. En het liedje heet New Day.

0: Madonna en Causing a Commotion. Hier bij Bijna Weekend op Thompson Radio. 1987 alweer. Amerikaanse popicoon. Luisa Chicone. Madonna Luisa Chicone. Pionierster van de pop reinvention. En dat, dat mag gezegd worden.
1: De stellen van de week.
0: Ja.
1: Zeg het maar.
0: Ja, nou ga ik je eventjes, ga ik je hersenen even kraken. Want ik heb een stelling voor je. We zijn 40 plus jaar oud en alleen nog maar, we kunnen alleen nog maar echt goed dansen naar minimaal 2 glazen wijn. Hoort iemand dat gewoon toe te geven? In plaats van er een beetje eromheen te draaien en net te doen alsof hij nuchter is als hij aan het dansen is. Ik weet dat die, hebben jullie niet zo'n oom of een tante of weet ik veel wel, die altijd inderdaad wel heel erg lollig wordt na een aantal glazen alcohol. En dan ook door de kamer gaat lopen dansen. Nou ja, ik geef het gewoon ruidelijk toe. Ik heb dat ook wel. Ik ben geen danser. Dan moet er eerst wel een paar glaasjes bier in. Wil ik inderdaad de dansvloer überhaupt opstappen. Maar wat vind jij van de stelling? Wie zijn 40 plus jaar oud en alleen maar echt kunnen echt goed dansen na minimaal 2 glazen wijn? En hoor je dat dan ook gewoon toe te geven? Ja? Heb je hem? Heb je hem? Oké. Okay. Dan ga ik nu naar het nieuws en de boodschappen en het nieuws. Nou, ik heb nog wel even een plaatje voor je. Wilson Pickett uit 1965 en The Midnight Hour.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
1: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. In Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond bijna 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde na een anonieme tip. Het deels zelfgemaakte vuurwerk bevond zich in een woning en een kelderbox. De 33-jarige bewoner van de woning is aangehouden. Sinds 1 augustus geldt in ons land een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 is nog toegestaan. Dat gaat dan om heel licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerten. En giftige paddenstoelen in een park in Schiedam zijn vermoedelijk de oorzaak van het overlijden van 5 honden die daarvan mogelijk hebben gegeten. De gemeente gaat een deel van de grond daar nu afgraven en onderzoeken. Het gaat om een rozenperk van enkele tientallen vierkante meters in park De Plantage. Die grond zal worden bewaard en na onderzoek weer worden teruggebracht als er niks mee aan de hand blijkt te zijn. Ondertussen zijn er nu waarschuwingsborden. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het Radio Nieuws.
3: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

Goedemiddag, je bent weer terug. Bijna weekend. Hey, ik heb al een aantal reacties binnen op mijn stelling. Dat als je een jaartje 40 bent en je hebt 2 glazen wijn nodig om te gaan dansen, dat je daar gewoon eerlijk vooruit moet komen. Dat het allemaal niet zo'n probleem is. De meeste mensen willen dat ontkennen. Nou, Henk die heeft wat ingestuurd. Hij zegt, nou in, wat loop je nou te zeiken, jochie? Met 2 glazen wijn is het tenminste gezellig. Beter dan dat stijve gedoe van jou. Dat weet hij helemaal niet, maar goed, dat zou kunnen. Dat zou kunnen inderdaad. En Kees H. Schot in de Roos, mijn vrouw, denkt altijd dat ze de nieuwe Beyoncé is na een paar bellen. Maar het ziet er echt niet uit. Gewoon eerlijk is veel leuker. Gewoon eerlijk zijn is veel leuker. En Anita, helemaal waar. Ik ben 46 en als ik nuchter ben, lijkt wel een houten klaas. 2 rosé erin en ga met die banaan. Niks mis mee, toch? Nee, er is inderdaad ook helemaal niks mis mee. Ik vind dat ook prima. Ik heb dat ook, dat heb ik al verteld in het eerste uur. Dat ik met een paar biertjes op nog wel eens de dansvloer wil aanraken. En dan hou ik het ook meestal bij aanraken. Zo, nu gaan we even heel dramatisch doen. De oud-zanger van The Verve, die in 1993 al succes had, bracht dit nummer uit als solo-artiest. Na de beroemde ruzies met de bandgenoten van The Verve, vooral rond Bittersweet Symphony, probeerde Ashcroft, want zo heet de man, regelmatig als solo-artiest opnieuw door te breken. This is a song for the lovers. Uit 2010. Van Richard Ashcroft. En dat hoor je allemaal. Bijna weekend. En bijna weekend is nieuw, hè, Domstad Radio. Ik zou zeggen, volgende week weer luisteren natuurlijk. We zijn nog niet klaar trouwens.

dit plaatje door Justin Bieber uitgebracht was. Was Justin Bieber op een dusdanige leeftijd dat hij nog niet mocht drinken. Maar we hebben hem nog, hè, de stelling. Kijk, je bent 40 jaar of ouder geweest. En je kunt eigenlijk alleen nog maar de dansvloer op als je een paar drankjes op hebt. En je wilt daar niet voor uitkomen. Dat laatste, dat is eigenlijk het grootste probleem, lees ik hier gewoon. Want Sjaak, joh, bemoei je lekker met je eigen dag. Hier laten mensen lekker hupsen. Met of zonder wijntje, je leeft maar één keer. Nou, dat klopt natuurlijk. En Chantal, wat een gezeur zeg. Als ik na 2 glazen wijn de dansvloer op durf, dan is dat toch mijn feestje. Gaat toch ergens anders lekker zuur, zei ik. Nou. Rinus, joh, bemoei je lekker met je eigen dagie. Maloot, laat die mensen lekker hupsen. Nou, oké. Okay. Heb je er nog één? Ik denk dat deze stelling meer negatieve reacties teweeg brengt dan positieve reacties. Dus ik denk dat ik hem hierbij dan ook maar ga sluiten. We gaan naar Divo. Ja, ik zeg maar eigenlijk helemaal niks. Maar we gaan er naar luisteren. Post Modern Man.

Young MC en Bust a Move. Hij was onderdeel van de West Coast hip-hop scene en bracht deze lekkere banger uit op zijn album Stole Cold Rhyming. Dat is leuk hoor. Wist je trouwens dat Bust a Move een gigantische hit werd in videoclipvorm, waarbij Young MC en dansers choreografie uitvoerden die onmiddellijk imiteerbaar was. Ja, dat is natuurlijk wel leuk als je het gelijk na kunt doen. Dat vinden die kinderen allemaal leuk. Ja. In de volgende, Johannes Rijtma en Play Me. Is dat niet eentje van de Idols of van het andere programma? Zou zomaar kunnen. Hier, bij de weekend.

Doom, producent Ferry Kosten en Amir van Buren werkten samen aan deze trance-variant van het origineel van Queen. Dat stamde uit 1980, maar rond 1999-2000 werd deze op de dansvloer gelanceerd en het werd een mega, mega, mega hit. Deze ook. Hardcore vibes. Dit is Dune.

Nova Star. En het liedje heette Because. En dat was de ene laatste van deze editie. De eerste editie van Bijna Weekend. En ik ben me ervan bewust dat dit leuker is met twee presentatoren. En interactie aan de telefoon. Dus dat gaan we dan ook. Dat gaan we dan ook gewoon regelen. Dat gaan we gewoon doen. Ja. Het zit erop. En wat een vrijdagmiddag zeg. Van Queen remixen tot Nova Star, Justin Bieber, Wang Chung. We hebben alles gehad. Dank dat je naar Bijna Weekend hebt geluisterd. Volgende week dezelfde tijd, dezelfde plek. En hopelijk net zoveel leuke nummers. En nog meer van jullie verhalen natuurlijk. Want ik vind dat wel leuk op de app, die verhaaltjes zo. En zeker die reacties. Nou ja, het zijn niet allemaal even mooie reacties. Maar dat maakt op zich niet uit natuurlijk. Want het publiek in Utrecht is natuurlijk helemaal gemêleerd. Ik ga er zo een feestje van maken. Met Wang Chung. Everybody have fun tonight. Ik heb vanavond een verjaardag. Mijn vrouw is jarig. Vanaf deze plek gefeliciteerd. En we gaan er een mooi feestje van maken vanavond. Met onze vrienden. En misschien waag ik nog wel een dansje op de dansvloer. Na een biertje of twee, drie, vier misschien wel. Je weet het niet. Ik zeg voor wat betreft Bijna Weekend tot volgende week. En voor wat betreft de Eat It Eat, want die doe ik natuurlijk ook. Tot maandagochtend, 8 uur sharp, voor een nieuwe editie van de 80's at 8. Nou, mij hoor je Bouwertje in de middag met zijn foute hitjes. En natuurlijk niet vergeten, luisteren om 4 uur vanmiddag de Utrechtse Top 100. Ja, we gaan er weer een stuk of 12 draaien uit de Utrechtse Top 100. Willekeurig door elkaar, aan elkaar gepraat door Evert van der Zouw. Ik zeg luisteren, bye bye.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die daar je klap hebt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein, voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
2: Dit is Rob Krabbendam met Radio Nieuws. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Het plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De FIOD heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingekocht en hier met BTW doorverkocht, zonder dat netjes met de Belastingdienst te regelen. En mogelijk werd er ook gefraudeerd met de verbruiksbelasting. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het radionieuws.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
3: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
3: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
3: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
4: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: Leuk dat je luistert. Dit is het Foute Uur bij Bauer in de Middag.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Ja, wat is dit toch een lekker hitje om je foutuur mee te beginnen. George Michael en Queen met Somebody to Love. En allemaal weer welkom bij mijn programma Bouwer in de Middag. Je hoorde het net al, het foutuur is aan de gang. We gaan heel veel foute hitjes draaien. En we gaan straks lekker het weekend inluiden met z'n allen. Dit is ATB met Killer.

Ja, dit nummer hoor je ook veel op kermissen. Ja, Captain Hollywood Project met Flying High uit 1994. Ja. We gaan even naar een verzoekje van Rob uit IJsselstein. Voor iedereen die luistert naar De Bouwer, moest een hele lekkere zijn. En ik heb gekozen voor CC Peniston met Finally.

Bouwer op de vrijdag. Ja, niet getreurd. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. En dan gaan we weer de meest lekkere hitjes voor jullie draaien. En na mij natuurlijk de Utrechtse top 100. Ja, heerlijk. Ik zou zeggen, fijn weekend en tot volgende week. Dit is nog even de Grease Mix. Why's the Grease Lightning?

0: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klaar bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Tuinmans, installatietechniek, energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, beterbouw, telecom en beveiliging. Met Haanlands installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Haanlands installatietechniek. Kijk op haanlandsit.nl.
1: Hey boys,
2: zelf kokkerellen ook zo zat? De mobiele kok neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
3: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Het plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. En dit was het Radio Nieuws.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
5: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellent Logistics.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Ja, dit vertegenwoordigt echt wel het gevoel van de Utrechter.
1: Ja, Rick Hoogland is geboren.
0: Beide beentjes op de grond.
1: Precies. En dat is ook de volkscultuur die die stad rijk is. En dat moeten we ook niet verloochenen. Dus Rick Hoogland, begonnen we mee, hoort zeker in de Utrechtse Top 100. Want daar zijn we weer.
0: Ja, nieuwe editie, Utrechtse Top 100.
1: Vrijdagmiddag, lekker.
0: 2 oktober, 16 uur geweest. En je gaat er maar weer lekker voor zitten. Want we hebben er weer een aantal voor je klaargezet. Nou.
1: Precies, waarvan je denkt van, yes, deze, yes. Heb ik, deze wil ik horen.
0: Of je denkt van, zo, is dat ook Utrechts?
1: Tijd geleden, die ik niet gehoord, ja.
0: Utrechtse Top 100. domstadradio.nl/hitlijst. Daar kun je hem vinden en daar kun je stemmen.
1: Precies, want als jij denkt, nou, Rick Hoogland moet erin, of hij staat erin, maar hij moet wat hoger. Nou, dan kan je dus met dit nummer en 2 andere opties, want je kan 3 nummertjes doorgeven, ja, voor de Utrechtse Top 100.
0: En vergeet ze niet alle 3 in te vullen, want het gebeurt veel te veel.
1: Ja, niet gelijk op verzenden klikken. Eerst 3 nummers selecteren, waarvan je zelf denkt van, nou, deze moet in de Top 100, en dan op verzenden drukken, want anders stuur je er maar eentje. Dat gebeurt wel eens, dat is jammer.
0: Ja, dat is jammer.
1: Ja.
0: Dan gaan er 2 stemmen verloren.
1: Ja.
0: En dat zijn heel veel punten.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja, en wie punten kan gebruiken is Rick Hoogland, want het nummer staat er nog niet in. Er is wel op gestemd, maar nog niet genoeg om in de Top 100 te komen. Volgende nummer ook nog niet, maar ja, vind ik iemand die ook zeker niet in de Top 100 mag ontbreken.
0: Nee, die moet erin.
1: Onze eigen, mag ik wel zeggen, Martin van Doren.
0: Maar op een gegeven moment wordt het toch wel dringen. Want we hebben toch zo vreselijk veel Utrechtse artiesten. Dat had ik me niet gerealiseerd voordat we eigenlijk begonnen met deze hitlijst.
1: Maar dringen is goed.
0: Hitlijst.
1: Ja, dringen is goed, want dan komt de kwaliteit bovendrijven.
0: Ja, dat klopt ook.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Kwaliteit is ook Martin van Doren, zoals ik net al zei. Een tranentrekker, zullen we zeggen. Ja. Verder zonder jou. Ja. Vorige week hadden we...
0: Anna Temming.
1: Ja, dat was ook zo'n tranentrekker.
0: Met de Engel.
1: Ja, ook zo'n nummer... Dat je wel eens op uitvaart hoort.
0: Dat je wel eens op uitvaart
1: hoort. Ja, dat mag best gezegd worden natuurlijk. Maar daardoor wel erg mooi nummer.
0: Ja.
1: Wat mij betreft hoort dat ook in de Utrechtse Top 100. Maar goed, ik ben niet bevoordeeld of wel bevoordeeld. Net hoe je het bekijken wil. Maar jij beslist. Dus nu Martin van Doren.
2: Zaterdagavond 7:15. Wacht het nog op jou.

0: Kensington. Nou, dan weten de meesten wel dat dat uit Utrecht komt, toch?
1: Ja, ook niet.
0: Nee, want dat klinkt ook best wel internationaal.
1: Dat is heel internationaal. We hebben ook best wel een internationaal blokje, ook met de volgende plaat. Maar vertel jij nog eens even wat over Kensington dan?
0: Nou ja, ik wilde zeggen van de Utrechtse kan het bijna niet. Want ik kan me herinneren dat ik een keer op de middenstip heb zien optreden.
1: Ja, hebben ze ook niet op de Domtoren gestaan?
0: Ook nog een keertje, ja. Ja. Nee, daar mag je best trots op zijn. Want ik ken mensen die zeggen van, oh, komt dit uit Nederland? Moet je nagaan. Dat ze niet eens weten dat het uit Nederland komt, laat staan uit Utrecht. Staat ook terecht al een paar keer in de Utrechtse top 100. Wordt goed opgestemd.
1: Ja.
0: Ook uit Utrecht, ook internationaal, is de Urban Dance Squad.
1: Ja.
0: En ik weet niet of mensen beseffen dat dat ook gewoon uit Utrecht komt. Dat werd ergens half jaren 80 geformeerd.
1: In Zuilen.
0: Ja, een aantal mannen. En zij waren een van de eerste bands die een soort hardcore, metal, funk, hiphop, reggae, alles met elkaar door elkaar mixten.
1: Fusion.
0: Ja. Heet het zo?
1: Ja, dat heet zo.
0: Fusion. Ja. Fusion. Ja. En later werd dat er ook opgepikt door bands als Living Color, Rage Against the Machine.
1: Ja.
0: Maar hier is dat eigenlijk een beetje ontstaan. En hun eerste album was ook een wereldwijde hit. Maar dit nummer is van wat later. Dit komt uit 1996. En dat is Temporarily Expendable. Nee, zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Ja, dat is hem inderdaad. Want ze staan er ook een paar keer in. En hier is ook opgestemd. En terecht, want ook trots om op te zijn, Urban Dance Squad.

0: Nou, ik ga graag mee.
1: Ja, ik ken het niet.
0: Ja, ik vind het hartstikke leuk. En ik niet alleen, want er wordt massaal opgestemd.
1: Ja, dat zag ik wel, ja. Ja. Staat vrij hoog, hè?
0: Dit nummer staat zelfs op nummer 10.
1: Zo.
0: Ja.
1: Is de top 10 al binnengedrongen?
0: Ja, het is modern, het is fris, het klinkt funky. Het is heel erg Utrechts. Dus ik ga mee.
1: De boulevard.
0: Ja.
1: En ga je mee?
0: Perfect. Nooit
1: van gehoord.
0: Nou ja, dat leer je dus ook nu. Ja. Bij de Utrechtse top 100.
1: Ja.
0: Op Domstad Radio. We gaan naar een volgende Utrechtse legende, kunnen we wel zeggen. Het Goede Doel.
1: Ja.
0: En zij kwamen in 1986 met het nummer Ik Dans Als Ik Besta. Niet hun grootste hit. Wel de top 40 gehaald. Maar wat mij betreft ook terecht in onze Utrechtse top 100.
1: Ja, sowieso.
0: Ja.
1: Volgens mij staat Goede Doel er wel een paar keer in ook.
0: En terecht zou ik zeggen.
1: En Henk Westbroek solo staat er al een paar keer in.
0: Ja, ook terecht zou ik zeggen.
1: Ja, ja, ja. Ja, toch, weet je, als je wilt dat jouw plaatje in die hitlijst komt.
0: Wat gaan we dan doen?
1: Domstadradio.nl, daar ga je naartoe. /hitlijst.
0: Ja.
1: Dan druk je op die knop.
0: En dan kan je drie plaatjes aan ons doorgeven waarvan jij vindt, die moeten in de Utrechtse top 100 of die moeten stijgen. Dat kan natuurlijk ook. Dus als je denkt van, nou, de boulevard net, hartstikke leuk, gaat omhoog, stem je daarop. En anders op het Goede Doel.
1: Want als het niet op je gestemd wordt,

0: Ja, Gus Williams.
1: Ja, oftewel Gus Willemsen.
0: Ja, je zou eigenlijk zeggen een naam van een Amerikaanse countryzanger.
1: Zo klinkt het ook.
0: Maar hij komt gewoon uit Utrecht.
1: Ja hoor, gewoon meneer Willemsen uit onze eigen stadje.
0: Maar Utrechtse hebben altijd wel een beetje het gevoel dat ze ergens anders thuis horen, hè?
1: Ja, zeker als je uit bepaalde wijken komt misschien.
0: Nou, als je ooit op de Kanaalstraat hebt gewoond, dan weet je dat wel.
1: Precies. Nou, Guus maakte een nummer in 1979 en haalde daar de top 40 mee.
0: Ja.
1: En terecht wat mij betreft, ik vind het een mooi nummer.
0: Ja, zeker.
1: Ook wel, waarvan ik dacht van, oh ja, wat is ook Utrecht? Dat was ik ook weer vergeten.
0: Beetje, ja, dat klinkt ook heel internationaal, moet ik eerlijk zeggen.
1: Zekers.
0: Ja.
1: Wat ook echt Utrecht is.
0: Maar niet internationaal.
1: Nee, Sherry.
0: Ja.
1: En Sherry is de naam van Sherry Weidenbos samen met Simon Been. Die hadden in 1981 de band Braak verlaten. En die gingen met z'n tweeën verder door. En die hebben stiekem ook begin jaren 80 hele leuke nederpopplaatjes gemaakt.
0: Ik heb twee nieuwe schoenen. En
1: heb een leuke hond. Nou, dat dus ja. Nee, Sherry.
0: Ja, is leuk.
1: Vang me stond in 1982 in de top 40.
0: Nou, we gaan eruit. Ja.

0: Ja. Dat zijn wel dingen die ik horen wil.
1: Ja, nonchalance.
0: Ja, met een kleine N geschreven. Dus niet met een hoofdletter. Want nee, dat is heel nonchalant.
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, het is van vorig jaar. Het is een beetje van die catchy indie pop. Een beetje hip-hop.
1: Ja.
0: Ik vind het stiekem hartstikke leuk.
1: En andere ook. Best goed.
0: Er is op gestemd.
1: Ja.
0: Maar nog niet genoeg om in de top 100 te komen. Dus wil je dit erin hebben?
1: Stemmen.
0: Dan moet je hierop stemmen.
1: Domstadradio.nl hitlijst.
0: En waar je ook op kan stemmen is Michael Omer. We hebben hem vorige week ook al een keertje gedraaid met een ander nummer. Dit keer met een nummer uit 2020. Of is ook al ja,
1: zijn discografie is best groot.
0: Ja, veel uitgebracht, ja.
1: Ja, maar echt hele grote successen heeft hij niet gehaald. Nee. Dat is wel een beetje jammer, want slecht is het niet.
0: Zeker is niet. Utrecht en omstreken, bekende verschijning. En op veel plaatsen altijd te zien en te horen.
1: Ja.
0: Maar nog niet in Nederland doorgebroken.
1: Nee.
0: Maar wel in Utrecht top 100. Met het nummer Kijk. Maar in dit geval luisteren.
1: Ja, nou, we gaan luisteren naar Kijk.
2: Wat is er met je aan de hand? Wat loop je te klagen?

0: Dat is echt zo'n piratenhit.
1: Ja. En dat niet alleen, want hij had er ook wel landelijk succes mee, hoor.
0: Met dit nummer ook?
1: Ja, we moeten niet vergeten dat Don Mercedes in de jaren 70 een... hij had zelfs een nummer 1 hit natuurlijk, hè, ja, met Rocky. Ja. En dit is een andere top 40 hit.
0: Ja.
1: Dan ben ik thuis.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja, Still Going Strong. Don Mercedes.
0: Nog 80 is die?
1: Zeker in de 80, ja.
0: Ja.
1: Ik spreek hem nog wel eens eventjes via de app. Van de zomer zei hij nog, heb je het ook zo warm? Appte die, want hij weet dat ik het altijd warm heb. Dus vond ik wel leuk.
0: Ja.
1: Ik ga hem stiekem vragen of hij hier de 14e november ja. in de studio wil zijn.
0: Ja, of een keertje gewoon op het vrijdagmiddag.
1: Ja, zou ik wel een eer vinden.
0: Ja. Dus dan gaan we een plaatje van hem draaien en dan...
1: Don Mercedes.
0: Ja, dat is leuk. Leuk. Ja. Lijkt me leuk.
1: Wat ik ook erg leuk vind is het volgende nummer. En terecht dat heel hoog in de Utrechtse top 100 staat. Het is Keitman. Oftewel Colin Benders uit Sterrenwijk,
0: ja.
1: Jochie.
0: Ja.
1: Daar komt hij gewoon vandaan. En hij speelde dit nummer, in 2008 in Tivoli de Helling. En dat zette hij op zijn album The Hermit Sessions. En een jaar later speelde hij dit op Lowlands. En toen barstte de bom, want toen werd het een enorme grote hit.
0: Ja.
1: Maar het begon dus in 2008 in Tivoli de Helling.
0: Niet te geloven.
1: Ja, Keitman met...

0: Ik dacht, daar zat het zongen, wil je een kabachi? Maar het was een koud badje.
1: Ja, kebab hadden ze toen nog niet, kebab, volgens mij.
0: Nee, kebab hadden ze nog niet.
1: Begin jaren 80.
0: Plebs. En ik wist niet dat je kwaad werd. Ja.
1: Ook zo'n lekker piratennummertje.
0: Ja, maar ook die hoort er gewoon in.
1: Ja, stond ook in de top 40.
0: Ja.
1: Een van de weinige nummers die de top 40 hadden, die in onvervaals Utrechts is gezongen.
0: Ja.
1: Ik vind het een goed accent trouwens, de plebs.
0: Helemaal goed.
1: Ja, terecht in de Utrechtse top 100.
0: Ja. Het zit er weer op. Deze Utrechtse top 100. We hebben
1: voor
0: er
1: deze week dan, hè?
0: Voor deze week. Ja, ja. Voor deze week. We hebben er nog eentje.
1: Ja.
0: En dat is Wim Sonneveld, Het Dorp.
1: Ja, en dan denken mensen altijd van, ja, wat heeft dat nou met Utrecht te maken? Nou ja, Wim Sonneveld is gewoon een geboren en getogen Utrechter.
0: Zo is het.
1: Die komt uit de J.P. Koenstraat.
0: Ja.
1: En zijn partner, die schreef de tekst voor dit nummer. En die kwam uit het Brabantse dorp Deurne. Dus dat is Het Dorp.
0: Ja.
1: Maar Wim was in dit geval de zanger. Dus die heeft het op de plaat gezet.
0: Die heeft het op de plaat gezet.
1: En dat is eigenlijk een wereldhit in Nederland, want haalt elk jaar de top 2000. Staat zelfs in de top 25 volgens mij.
0: En dan zou die bij ons ook wel ergens in de bovenste regionen terecht moeten komen.
1: Hij staat volgens mij nu op nummer 18 of zo. Maar hij klimt gestaag, want er komen elke dag nog punten binnen voor hem.
0: Mocht je nog willen stemmen,
1: dan
0: is het radio.nl/hitlijst. En vul er 3 in. Niet 1, maar 3.
1: Ja.
0: Kijk even goed. En stuur dan pas jouw inzending in.
1: Precies. En het dorp van Wim Sonneveld zou er zomaar eens bij kunnen zijn.
0: Hey, tot volgende week.
1: Tot volgende week allemaal.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent, ik zag hun moeders

0: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud aan uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030-878-2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, beterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl. Hey, boys, dear, dear, dear, dear.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: APK.
1: Dan moet je naar Fai Autogroep.
0: Fai Autogroep?
1: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: Fai Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: Faiautogroep.nl.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jette. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jette noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim 325.000 euro. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk 266.000 en 148.000 euro verkocht. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. De onderzoekers naar de koloniale rol van de Oranjes zijn verdeeld over het nut van vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie vindt het na 5 grondige boeken wel even goed zo. Maar een collega-onderzoeker vindt juist dat er nog meer geld moet komen voor onderzoek vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. Oostindie erkent dat daar nog wel wat te winnen valt, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de geschiedenis heel stevig staan. Premier Jette heeft al gezegd dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. En de KLM heeft een zware financiële tegenvaller bij de ingebruikname van haar nieuwste vloot. De business class stoelen in de gloednieuwe Airbus A350 zijn nog niet goedgekeurd en moeten voorlopig leeg blijven. Dat kost het noodlijdende KLM miljoenen euro's aan inkomsten. Toch noemt topvrouw Rintel de komst van het 25% zuinigere toestel een mijlpaal. KLM gaat een fase in waarin de nieuwe vloot in 5 jaar tijd gefaseerd wordt vervangen en miljarden euro's kost in een tijd met toch al stijgende kosten. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Haarmans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederbouw, telecom en beveiliging. Met Haarmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Haarmans installatietechniek. Kijk op haarmansit.nl.
3: Hey boys, dear, dear, dear. Moet.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege het lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. De Amerikaanse en Australische ambassades in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia schorten hun diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade sluit zelfs de deuren. De maatregel volgt vlak voor de presidentsverkiezingen van komende zondag, waar president Lula het opneemt tegen de zoon van oud-president Bolsonaro. Lula waarschuwde eerder al voor buitenlandse inmenging in de verkiezingen. Ook de Nederlandse ambassade ligt in hetzelfde getroffen gebied. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. En volgens experts zijn Nederlanders datalek moe geworden en zien ze er de urgentie niet meer van in. De digitale rechtenorganisatie Bits of Freedom noemt dat laks, omdat de gevolgen voor kwetsbare groepen groot kunnen zijn. Geen enkele gedupeerde klant van thuisbezorgdienst Flink is ingegaan op de crypto-eis van de hackers na de grote cyberaanval. Daaruit blijkt dat het rechtstreeks afpersen van consumenten nauwelijks werkt. Maar de experts waarschuwen wel om scherp te blijven op identiteitsfraude. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. E. Swaap.

artiestennaam van de Amerikaanse zanger Gianni Cordiani. En met Tonight is een klassieker in de Italo Disco Scene. Daar hadden we het gisteren ook al even over de Italo Disco Scene. 1983. Het nummer kwam uit in 1983 en was in 1984 erg populair in discos en clubs. Ik kan je vertellen, dat is het eigenlijk nog steeds. Ja. Hey, dit is Leslie Sebastian Charles. Hij komt uit Trinidad. En heeft ook Britse roots. We hebben het over Billy Ocean. En dit is nummer Are You Ready in 1980. En bereikte de 13e plaats in de Nederlandse top 40. Are You Ready is gebaseerd op Michael Jackson's Don't Stop Till You Get Enough. Nou, dat hoor je ook inderdaad wel. Uit 1979. En Billy Ocean dacht, die beat, die wil ik hebben.

Cool and the Gang. Tot in 1984. 11e plek. Nels op 40 met deze Straight Ahead. En die band die was al opgericht in 1964. En vierde dus in 2024 hun 60-jarig jubileum. Is ongelooflijk. Na jaren 80 bleef Cool and the Gang toeren en brachten nieuwe muziek uit. Diverse bandleden die bleven wisselen. Ja, dat kan ook niet anders als je al zo lang meegaat. Benny, die ligt ook al lang onder de groene zomer. Met Vrijgezel behaalde hij in 1981 een 11e positie in de Nederlandse top 40. En het is onlosmakelijk met hem verbonden en werd in Vlaanderen zelfs het tweede volkslied genoemd. Benny Nijman overleed op 7 februari 2008.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegie zag hij maar mondjesmaat. En elke avond weer kassie kijken.

Britse band Big Bag scoorde 1982 een hit met dit Papa's Got a Brand New Big Bag. Nummer 17 in de Nederlandse top 40 destijds. De band stond bekend om een mix van funk, jazz en punk. En het is eigenlijk een knipoog ook naar James Brown's Papa's Got a Brand New Bag. De leden hadden een voorliefde voor varkens, pig in hun artwork en hun naam. Ik heb ook wel een voorkeur voor varkens, vooral, weet je die dingen ook alweer? Beenrips, vind ik wel lekker. Ja, daar hou ik wel van. Of een lekker beenhammetje, heerlijk. Whitney Houston uit 1987. It's so emotional. Afkomstig van het album Whitney. En dit bereikte de 18e plaats in de Nederlandse top 40. Ja, je zou het niet verwachten, maar het was echt wel. Een stembereik van 5 octaven. Nou, laten we er even naar luisteren.

I don't know how to love him and if I can't have you. In 1980 scoorde ze een hit met Love Pains. Dit was natuurlijk Yvonne Elliman. Hij heeft in zijn plaats Nederlands top 40 in 1980. Love Pains was 1980 haar laatste top 40 hit in Nederland. En daarna hebben we niets meer van Yvonne Elliman vernomen. Deze man, de zoon van de grote Lennon, Julian Lennon, scoorde in 1985 een grote hit met Too Late for Goodbye. En het kwam van zijn debuutalbum Valot. Too Late for Goodbye was in 1985 zijn grootste hit in Nederlands top 40. En hij bereikte de nummer 13. Hij probeerde in de voetsporen te treden van zijn vader, John Lennon. Dat lukte tot op zekere hoogte.

Bryan Adams en Tina Turner. It's Only Love. 1985 en bereikt in 1986 de 19e plek in de top 40. Bryan Adams schreef It's Only Love samen met zijn vaste songwriter partner Jimmy Valens. En Tina Turner nam haar vocalen slechts in 3 uur op. Nou, het nummer duurt maar 3 minuten, dus dat vind ik nog best lang. De Nederlandse zangeres Dale, geboren als Anja Dalen, scoorde een hit met Simon Simon

James Lloyd. Keep on smiling. Het 87 een hit. Die de 16e plaats bereikt in de Nederlandse top 40. Was overigens zijn enige hit in Nederland. En na zijn korte succes verdween James Lloyd uit de schijnwerpers en bracht geen verdere muziek meer uit. Dat wil zeggen, niet bekend in ieder geval. Dit is Queen.

Van Michael Jackson natuurlijk. Big Fun scoorde in 1989 een bescheiden hitje. Het haalde niet meer dan de 30ste plaats in de Nederlandse top 40. Creatie van het beroemde productieduo Stock Aitken en Waterman. Bekend van al hun aanstekelijke pophits in de late jaren 80. Maar dit was een klein missertje, zoals dat heet. En we zijn inmiddels aangekomen bij de laatste plaat van deze 80's at 8. Amerikaanse popgroep, hip-hopgroep De La Soul. En Say No Go. Hey, luister meteen lekker naar The 99. Wes op vrijdag. En daarna hebben we nog Beumers Weekend Kick-Off. Daarna ben ik er. Met bijna weekend. Bouwtje in de middag. En de Utrechtse Top 100. Vergeet daar zeker niet naar te luisteren, want die wordt van.

0: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Topbankiers luiden de noodklok over de opkomst van autonome AI-agents in het bankwezen. Deze slimme assistenten kunnen ieder spaargeld automatisch overboeken naar de hoogste rente en dat dreigt te leiden tot een gigantische bankrun. Volgens de Bank of England en economen kan dit traditionele banken leegzuigen en het hele financiële systeem ontwrichten. Centrale banken roepen overheden daarom op om nu in te grijpen en veel strengere regels op te leggen voor kunstmatige intelligentie. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege het lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. En de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, eist dat Nicaragua alle oppositiepartijen weer toelaat tot verkiezingen en de politieke gevangenen vrijlaat. De Noord- en Zuid-Amerikaanse lidstaten dreigen met stevige maatregelen als president Daniel Ortega zijn verbod op de oppositie niet terugdraait. De Verenigde Staten spreken van een gevaarlijke dictatuur op het westelijk halfrond. Nicaragua stapte vorig jaar zelf al uit de OAS en zoekt sindsdien juist toenadering tot landen als Rusland en China. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zelf kokkerellen ook zo zat? De mobiele kok neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
4: Heijmans installatietechniek, energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wetterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement twee belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders om de staatskas te spekken. De regering van president Milei biedt de nationaliteit aan voor een minimale donatie van omgerekend €310.000 of een investering in staatsobligaties. Tegen een flinke meerprijs kunnen er ook partners en kinderen een paspoort krijgen. €90.000 per meerderjarige, ruim €22.000 per minderjarige. Volgens de Argentijnse regering geldt er wel een strenge screening om witwassen te voorkomen. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring...

0: CFM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement 2 belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar Fai Autogroep.
1: Fai Autogroep?
2: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: Fai Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: Faiautogroep.nl.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze. En deze hoort er ook bij. Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
1: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans installatietechniek. Energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

Radio. En ook deze.

0: wouldn't walk you out in the morning, dear my honey. I wouldn't walk.
1: Stem op de Utrechtse Top 100, de eerste en enige Utrechtse hitlijst.
2: De Utrechtse Top 100.
1: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
3: It's hard to say goodbye.
1: Of deze.
4: Wees niet dat je klopt.
1: En deze hoort er ook bij.
5: Maserati, huis op Bali.
1: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: voor de APK.
1: Dan moet je naar FAI Autogroep.
0: FAI Autogroep?
1: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: FAI Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: faiautogroep.nl.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.